0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. In Limburg wordt het 37 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken en op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. De meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Dit is...

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 is je vertraging 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 Den Haag richting Amsterdam, want die is dicht bij de Schiphol-tunnel. Het komt door een te hoog voertuig en naar verwachting blijft de tunnel nog gesloten tot 7:45 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.
6: So it is you. Do you think you'll get away with the same thing again?

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Rhenen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: En dat was Peter en Gordon met hun nummer Woman. En onze vaste luisteraars die weten natuurlijk dat het onze gewoonte is om te beginnen met een nummer waar een vrouw in de titel staat. Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie weer hebben ingeschakeld. En ik zeg dan ook welkom bij het programma Even Geen Rust aan de Kust. Dat normaal gesproken wordt gepresenteerd, voorbereid en uitgezonden en gedaan door mijzelf, ondergetekende Dolly Tempierik en Hannie Kroese en Beb Zweres. Alleen Beb en Hannie zijn er vandaag weer bij, maar wat hebben we een mazzel. Wat hebben we een geluk. Want vandaag worden de honneurs waargenomen door onze eigen Lea Bos. Lea, welkom.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Nou, zeker. Zeker.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, en ik moet wel twee paar schoenen vullen hier. Dus,
0: Ja. Maar ze hebben kleine voetjes, dus dat scheelt.
1: Oh, in dat geval komt het wel goed.
0: Nee, hartstikke leuk. We gaan natuurlijk vandaag, Lea, een beetje aandacht besteden aan het warme weer, aan de zon die aan de hemel staat. We hebben zelfs ook nog een nummer meegenomen die een beetje gaat over de maan.
1: Oh, kijk.
0: Ja, we hebben natuurlijk die zonsverduistering mee mogen maken in Zandvoort. Maar heb jij er wat van gemerkt?
1: Nou, nee.
0: Nee.
1: Eigenlijk niet. Nee, maar ik had ook niet zo'n bril of zo. Dus ik,
0: nee, maar ik kan me herinneren van de vorige zonsverduistering. Dat was, had jij opgezocht in 1999. Mm-hmm. Toen was het overdag en stonden we buiten en toen werd het ineens pikkendonker. En dat heb ik daar laatste keer niks van gemerkt. Het bleef gewoon licht, hè?
1: Ja, dat. Ja, misschien was het wel een heel klein beetje meer schemerlicht. Maar het schemer, was niet dat ik dacht, oh, een heel groot deel van de zon is.
0: Nee, jammer, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ik zag wel trouwens, in Spanje gebeurde dat wel. Dat was ook voorspeld, hè? Mm. Dat het in Spanje het meeste effect zou hebben.
1: En, ja, wat ik ook wel gehoord heb, is dat de eclipse eigenlijk een beetje overschaduwd heeft. Dat er een hartstikke mooie meteorietenregen ook was diezelfde nacht.
0: Ja.
1: Rond, dus, wat was het? Echt 's nachts, 2 tot 4 uur, zeg maar.
0: Hebben wij niet meegemaakt, hè?
1: Nee. Zeker niet. Maar die heeft ook, tenminste scheen ook hartstikke mooi te zijn.
0: Ja, jammer. Daar heb ik nou helemaal niets van teruggezien op de social media.
1: Nee, ik dus ook niet.
0: Nee, nee. Nou goed, er waren in ieder geval enorm veel mensen naar de kustgemeentes toegekomen. En natuurlijk ook naar Zandvoort. Er was een enorme rij aan fietsen, auto's. En allemaal hier naartoe gekomen. Stranden stonden vol, boulevards stonden vol. Super gezellig, maar vervelend was natuurlijk dat die mensen ook allemaal weer terug wilden.
1: Ja.
0: En die hebben toch wel ruim 3 uur in de file gestaan. Wat natuurlijk wel extreem lang is met deze hoge temperaturen. Ja, ik kan me herinneren dat voorheen had je een gezelschap van onder leiding van, goedemorgen, onder leiding van Leo Miezebeek en zijn vrouw Ankie. En dat was zo'n groep mensen die dan altijd paraat stond om iedereen geleidelijk aan naar buiten te begeleiden, het dorp uit. En dat werkte altijd wonderwel heel goed, maar dat is er blijkbaar niet meer. En verkeerspolitie was er ook niet aan te pas gekomen, want anders dan stroomt het toch wat lekkerder door.
1: Ja, eigenlijk wel gek.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar ja, hopelijk hadden ze allemaal werkende airco.
0: Ja, dat is zeker te hopen. En iedereen is weer thuisgekomen, gelukkig.
1: Gelukkig.
0: Ja, ons dorpje Lea Zandvoort, er is van alles te doen. Daar gaan we het de komende 2 uur natuurlijk ook uitgebreid over hebben.
1: Zeker.
0: Wat ons allemaal tegemoet komt de komende tijd. Het wordt één groot feest. En ja, god, als die zon schijnt, en ook al schijnt die niet, is het natuurlijk altijd feest. En voor wie het zeker feest is, dat is voor Patrick van Kessel, want hij is jarig vandaag. Dus vanuit de studio aan de Tolweg 10A, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Patrick. Zo is het. En Patrick heeft natuurlijk die enorm leuke band. Ze gaan binnenkort ook in Haarlem optreden. Met festiviteiten, ook weer hartstikke mooi. Maar hier in Zandvoort zijn ze natuurlijk regelmatig te zien en te horen. Maar ze hebben ooit een prachtig nummer gemaakt. En het blijft een toppertje. Dus speciaal voor Patrick, voor zijn verjaardag, gaan we draaien Parel aan de Zee.

0: Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?
1: Ik blijf even gewoon hier, als je het niet erg vindt.
0: Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er uitjes bij?
2: Geweldig nummer. Ik vind dit echt, dit nummer omschrijft alles wat Zandvoort is en kan zijn. Ja. Hè? Ja, hartstikke leuk. Geweldig.
3: Ja, en hartstikke leuk om dan op het einde toch zo'n stukje nog toe te voegen. Heel herkenbaar.
2: Ja, ja, ja, ja. Enig. Nou, dat was dus Van Kessel. En we gaan nu even kijken wat het weer gaat brengen. Want onze enige echte Rico Schreuder, onze weerman, die heeft weer een verhaaltje voor ons geschreven over wat ons te wachten staat. Ik ga het even aan jullie voorlezen. Vandaag is het wederom droog, zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 36 graden en de wind draait van zuid naar west en daardoor koelt het later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk af. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er komen ook buien tot ontwikkeling. Verder zal het drukkend warm aanvoelen vanwege meer vocht in de lucht en de temperatuur stijgt naar ongeveer 27 graden. Zondag blijft het weer droog en schijnt af en toe de zon. Met 24 graden is het opnieuw iets minder warm en dat is wel heel fijn, want de festiviteiten gaan op zondag beginnen, alle die festiviteiten rondom de Formule 1. Na het weekend is het maandag droog, maar vanaf dinsdag krijgen we regelmatig te maken met enkele buien en soms met onweer. Lekker gezellig. De temperatuur komt dagelijks uit op 21 tot 23 graden. Ja, en dat zijn hele gebruikelijke waarden voor de tweede helft van augustus. Nou, dat was dan het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. En dat bericht kunt u natuurlijk nalezen op Facebook via Weerman Rico. Nou, wij gaan weer snel terug naar een liedje. Kan ik het nog vinden? Ja, ik kan het nog vinden. Eens even zien, want niet alleen Van Kessel heeft natuurlijk geschreven over het kustgebeuren, maar ook Boudewijn de Groot, die heeft daar een prachtig nummer van gemaakt. Dat is dan wel weer een beetje een tijdsbeeld wat hij omschrijft. Maar ik denk dat menigeen denkt van, ja, zo was het. Hij pakt de verkeerde.
3: Uh-oh.
2: En ik zei toch duidelijk dat ik Boudewijn wilde hebben. Maar dit is hem wel. Boudewijn de Groot, Strand.
4: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende grient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. Is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
2: Ja, ja, dat strand, dat weet wat, hè?
3: Nou, zeker.
2: Ja, zeker. Maar we hebben ook duinen.
3: Die hebben we ook.
2: Daar gebeurt ook nog wel eens wat, hè?
3: Nou,
2: Lee?
3: Zeker. Ja, het zal mensen zeker niet ontgaan zijn dat de brandweer op donderdag, dus gisteren, aan het begin van de avond groots uitrukte voor een brand in de duinen op het Duinpieterpieperpad, moet ik zeggen, in Zandvoort. Ja, dat is opgeschaald naar een zeer grote brand. De brand brak rond na 6:30 s'avonds uit.
2: Ja.
3: En op een gegeven moment zijn er brandweerlieden uit Haarlem, Velsen-Zuid, Hoofddorp, Beverwijk, nee, Zandvoort natuurlijk, uit Geest en Heemstede waren onderweg. En volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland gaat het mogelijk om een stuk van ongeveer 50 bij 100 meter.
2: Jeetje, ja, dat is denk ik nog niet eens zo heel erg groot. Maar ik denk dat ze natuurlijk preventief hebben gezegd van groots opschalen.
3: Nou ja,
2: met die droogte.
3: Dat precies. En ja. Er hoeft maar één vonkje over te slaan naar weer een ander deel. En
2: ja.
3: Je zit natuurlijk gewoon in de penarie.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja,
2: ja, ik denk dat iedereen in Zandvoort het wel mee heeft gekregen. Hè? Die enorme invasie van brandweerwagens.
3: Ja, precies. Je kon ze op een gegeven moment volgens mij overal wel horen. Dan
2: zo, van alle kanten.
3: Bezig.
2: Ja.
3: Ja.
2: We hebben ook mee zitten tellen. We kwamen tot 10 of 11 of zo.
3: En
2: daarna kwamen er nog meer. Jeetje, Mina.
3: Nou, het waren er inderdaad zoveel dat ik niet meer zeker weet waar we nou op uitgekomen waren.
2: Ja, ja. Nou, maar ja, gelukkig maar. Want je weet natuurlijk niet hoe het uit de hand zou zijn gelopen als ze niet meteen adequaat was ingegrepen. En
3: nou,
2: dat is
3: precies.
2: Natuurlijk wel heel verstandig geweest, denk ik,
3: ja.
2: Om dat te doen. Want anders had het wel heel heet geworden in Zandvoort, denk ik, Lea.
3: Nog heter dan wat het nu al is.
2: Ja, zeker. Heet, heet, heet. Dat vonden de Merry Men ook trouwens. Was zo hot, hot, hot.

0: Ja, ja, feeling hot, hot, hot. Nou, dat is wel toepasselijk in deze dagen, hè?
1: Nou, zeker.
0: Alles
1: zeker.
0: Is hot, alles is hot. En zoals, dan moeten we het straks allemaal weer cool krijgen. Ja. Zien te krijgen door allemaal lekker te gaan luchten.
1: Zoals Jaap Koper heel veel benoemt de laatste tijd. Het is warm in de studio.
0: Ja, het is zeker warm in de studio, ja. We merken wel dat we geen airco meer hebben, hè? Jeetje, Mina. Maar goed, het is, ik vind het eigenlijk wel te doen. En dat komt denk ik ook wel een beetje omdat je eraan gewend raakt, aan de warmte.
1: Ja, hè? Precies.
0: Ja, dat alles went, hè, behalve hangen. Nou. Maar goed. wat ook hot gaat worden, dat is de komende tijd in Zandvoort. Want het circus is eigenlijk alweer in gang gebracht. Alle Zandvoorters die merken al dat het aan het broeien is. Je ziet de straten versierd worden. Je ziet alle borden weer geplaatst worden. De hekken zijn er inmiddels alweer. Je ziet weer grote, grote vrachtwagens binnenkomen. Zelfs een Ferrari-wagen is alweer gesignaleerd, zag ik.
1: Okay.
0: En ja, het wordt weer. Laten we hopen dat het weer meewerkt tegen die tijd. Want het gaat weer één groot feest worden als het aan de organisatoren ligt. En volgens mij, Lea, heb jij je daarin een beetje ingelezen? En kun je ons vertellen wat er allemaal gaat gebeuren?
1: Nou, zeker. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga dingen niet kunnen aanstippen. Er zijn zoveel dingen die staan te gebeuren.
0: Ja.
1: Dat je eigenlijk, ik denk dat je 4 uur nodig hebt om alles helemaal door te bespreken.
0: We hebben nog 1,5 uur.
1: Oh, ja. Dus ik heb er een paar uitgepikt waar ik naar heb gekeken. En dacht, oh, dit vind ik heel interessant. Dus ja. Eigenlijk krijg je een beetje Leo's persoonlijke dingen die je niet kan missen tijdens de Formule 1 en de dagen ook daarvoor.
0: Ja.
1: Eén daarvan, namelijk om meteen ook een beetje de cultuur in te duiken, is dat eigenlijk vanaf vandaag de expositie van Donna Corbani in het Palace Hotel Zandvoort begint.
0: In het Palace Hotel?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus de schilderijen die ze heeft gemaakt zijn geïnspireerd door snelheid, spanning en sensatie. En natuurlijk helemaal in haar eigen stijl.
0: Ja, het leuke is, ik sprak er ook een poosje geleden. En zij had het verzoek gekregen om in het kader van de Formule 1 ook raceauto's te gaan schilderen. En toen was ze helemaal ontdaan. Toen zei ze, ja, maar dat doe ik helemaal nooit.
1: Nou ja, en ook wel mooi dat ze dus de racewagen ook wel met haar eigen stijl in de vrouwelijke lijnen heeft kunnen maken.
0: Echt waar?
1: Ja, ik heb er een foto voorbij zien komen, volgens mij, van het eindresultaat. Dus die mag je echt niet missen. Het is een super toffe, tof schilderwerk weer van haar. En ik zag hier ook dat ze haar hele atelier aan heeft gekleed in de Formule 1-sferen.
0: Ja.
1: En dat je daar op bezoek mag.
0: In de Van

0: Spijkstraat is dat, hè?
1: Ja, klopt. En maar daar mag je op bezoek op afspraak.
0: Ja.
1: En die afspraak kun je maken via haar website. Dus www.corbani.com. Dat is C-O-R-B-A-N-I. En dan kan je ook eens even kijken hoe haar atelier er nu uitziet. Helemaal in de kleur en fleur voor de Formule 1.
0: Donna Corbani kennende, is dat iets geworden wat je niet mag missen. Het is een ontzettend lieve dame, heel gastvrij. Ik ben eens één keer bij de binnen geweest. En zo'n enorme liefde en warmte stroomt. Komt van haar af en... Ja, haar kunst is natuurlijk ook de moeite waard om te gaan bekijken.
1: Zeker. Ze
0: vertelt het verhaal van Bouwers ook wanneer dat dus te bezien is? Constant? Je zei dat er ook een expositie in Bouwers is?
1: Nee, in het Palace Hotel, ja.
0: Ja, in het Palace Hotel?
1: Die is volgens mij vanaf vandaag geopend. 14 augustus tot en met 30 augustus staat hier...
0: Maar ik denk dat dat gewoon vrij toegankelijk is en zonder tijden, hè?
1: Nee, klopt. Ja. Dus alleen voor het bezoek aan het atelier moet je even een afspraak maken.
0: Ja, oké. En bij de anderen kan je gewoon bij het Palace Hotel naar binnen stappen als je de schilderijen daar wilt gaan zien.
1: Daar ga ik wel van
0: uit. Hartstikke goed. En hebben we nog iets leuks?
1: Nou, wat ik dus zelf ook weer heel tof vond, is dat er dus, als ik het goed begrepen heb, 2 kartbanen zijn. Tot en met... 23 augustus staat hier een kartbaan tot en met 12 jaar. En 12 plus.
0: Ja.
1: Ik begin even met de kartbaan tot en met 12 jaar. Het staat op het Badhuisplein.
0: Ja.
1: En is speciaal voor de jonge racefans.
0: Leuk.
1: Dus de kinderen tot en met 12 jaar kunnen op een veilige en leuke manier kennis maken met de snelheid en de spanning van het karten.
0: Hmm.
1: Dat kan je ook tegen je vrienden doen natuurlijk. Lekker tegen je vrienden racen.
0: Ja, of tegen je grotere broer of zus.
1: Ja, precies. Ja. Maar zij garanderen een stoere ervaring tijdens de side events in augustus.
0: Leuk.
1: En dus, ben je ouder dan 12 jaar...
0: Ja.
1: Dan kan dat ook gewoon nog steeds. Deze kartbaan staat op de burgemeester van Venemaplein. En kinderen en volwassenen... kunnen dit jaar hun race skills testen op elektrische karts. Even kijken. Het is een beetje een vaste publieksfavoriet.
0: Ja.
1: De perfecte combinatie van snelheid, scherpe bochten en vooral heel veel plezier. En ze hebben dit jaar de Porsche karts.
0: Porsche?
1: Ja, Porsche.
0: Ze hebben gestyled, die gaan extra snel zeker.
1: Nou ja, er staat hier achter inderdaad de Porsche 964 Turbo. Dus ik denk heel hard zal gaan.
0: Ja, dan mag je eerst wel eventjes inlezen in de techniek van zo'n autootje.
1: Ja, precies. Dus hoorde jij nou over de kartbaan voor de kinderen... en dacht je, oh, ik wou dat ik dat ook kon doen. Dat heb ik ook altijd namelijk. Dat kan gewoon.
0: Ja.
1: Even naar de burgemeester van Venemaplein.
0: Ja, en voor de mensen die ons dorp bezoeken of gaan bezoeken... en niet zo goed weten waar dat allemaal is... zowel het van Venemaplein als het Badhuisplein... vind je aan de boulevard.
1: Zeker.
0: En het Badhuisplein is ook waar de kermis is momenteel.
1: Ja, die is er natuurlijk ook, ja.
0: Ja, zijn wij nog niet naartoe geweest, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Shame should cover our faces.
1: Gelukkig kunnen ze die niet zien.
0: Nee. Misschien vanavond even.
1: Ja, wie weet. Ja, ja. En natuurlijk met het reuzenrad staat er ook bij, hè?
0: Ja, zeker. Ja, er is van alles. Van klein tot groot en... Je kan ook weer lekker schuiven, geloof ik, met zo'n ding. Dat is jouw favorietje, hè? De muntjeschuiver.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, favoriet. Het is niet echt de favoriet van mijn portemonnee. Maar ik vind het wel leuk, ja.
0: Ja, goed.
1: Nog even daarop toegevoegd. Ja. Mocht nou het fysiek karten niet je ding zijn... maar wil je toch iets meekrijgen van hoe het nou is om zo'n race te doen... staat ook de race simulator er weer. Die staat op de boulevard.
0: Ja.
1: De Vauvage. Daar is verder niet heel veel informatie over, of kon ik in ieder geval niet vinden. Maar hij staat er tot en met 23 augustus. Dus op de boulevard.
0: Hartstikke mooi.
1: En op
0: mooi.
1: Die manier kan je gewoon rustig in de stoel blijven zitten. Maar alsnog de raceervaring meekrijgen.
0: Ja, dus er is weer genoeg te doen aan die boulevard. Fantastisch. Zullen we het hier even bij laten? Dat we weer een liedje gaan draaien.
1: Ja, helemaal goed. Wat ik zeg, het zijn zoveel dingen dat je er eigenlijk bijna niet aan toe komt.
0: Ja.
1: Maar misschien kunnen we zo meteen nog 1 of 2 puntjes uitlichten.
0: Hartstikke goed. gaan we doen. En we kunnen nog wel wat meer puntjes, joh. We hebben al wel...
1: dat gaan wij gewoon doen.
0: Ja. Oké. Nou, wie weet komen we elkaar allemaal weer tegen op de boulevard. Lekker flaneren en leuke dingen doen. En het is net of je in Spanje zit. Hè? Nou, dan ook maar een Spaans liedje erbij.

0: Ja, dat was gewoon... What? Oh, wow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Het feestje was nog niet voorbij, vond hij.
0: Nee, nee, nee, nee. Er kwam een heel leuk feestje ook weer aan. Maar dit was dus Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Prachtig altijd die muziek, hè? Het is altijd zo lekker om lekker in mee te deinen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We waren bezig met alle evenementen rondom de Formule 1 in het dorp. En jij had er net een paar uitgelicht. Maar ik denk dat je er nog een paar achter de hand hebt.
1: Nou, zeker. Nogmaals even op Lea's favoriete moet je niet missen lijstje voor het Grand Prix weekend. De opening party natuurlijk op 15 augustus vanaf 4 uur.
0: Dat is zondag, hè?
1: Nee, 15 augustus is morgen.
0: Oh, is dat morgen al? Ja. Oh jee, hoe begint dan het feest? Oh, nou, dan had ik toch mooi een dag te laat gekomen.
1: Ja, moet je nagaan. Ja. Nee, vanaf 4 uur. Opening op het Gasthuisplein.
0: Ja.
1: Nou, en dan gaat de feestweek officieel van start.
0: Oeh.
1: Het is een gratis middag- en avondprogramma voor muziek, entertainment en autosportbeleving.
0: Ja.
1: Voor jong en oud. Staat er hier ook bij.
0: Ja.
1: Als ik nou moet vertellen wat er allemaal precies gaat gebeuren, dan zijn we jaren bezig. Maar leuk om wel uit te lichten is dat Tino Martin ook langs zal gaan komen.
0: Oh, dat is niet niks.
1: Nee, precies. Die zal om 8 uur 's avonds het podium betreden.
0: Oh, leuk. Hopen dat hij niet te veel gesopen heeft. Oh, dat mag ik niet zeggen. Wissen.
1: Ja, wissen. Kunnen we terug? Is het live? Kan je knippen?
0: Nee.
1: Nee, dus dat is hartstikke leuk. Mis het vooral niet. Maar nogmaals, daar verder op ingaan, dan zijn we echt nog heel veel bezig. Want er gebeurt ook iets super tofs op 16 augustus om 12 uur in het centrum. En ik ben zo blij dat ze het weer gaan doen. Want het is weer zover. De zeepkistenrace komt terug naar Zandvoort.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus in de Oranjestraat en op het Raadhuisplein kunnen bezoekers genieten van een spectaculaire en vrolijke race, waarbij de zelfgebouwde voertuigen, creativiteit en vooral heel veel lef centraal staat.
0: Ja.
1: Het belooft opnieuw een heel groot feest te worden voor zowel de deelnemers als het publiek. En wie er niet bij kan zijn, is ook wel een goeie, die hoeft niks van de actie te missen. Want de lokale media hebben in samenwerking met het racefestival de handen ineengeslagen om de race gezamenlijk uit te zenden en te verslaan.
0: Wat leuk. Ik geloof dat we het daar straks heel uitgebreid over gaan hebben.
1: Oh ja,
0: want,
1: we hebben een beller in het tweede uur.
0: Nee, die komt naar die goed.
1: Straks... Oh, hij komt gewoon hierheen.
0: Ja, als het goed is, komt straks een van de mensen achter de schermen hier daarover vertellen.
1: Kijk, nou
0: wat we allemaal mee kunnen krijgen als we gewoon thuis blijven, als we niet erheen kunnen gaan.
1: Nou,
0: of voor de mensen die daar niet naartoe kunnen gaan.
1: Dan zou ik zeggen, blijf vooral even luisteren. Meer informatie over de zeepkistenrace in de tweede uur.
0: Yep.
1: En ja, daar komt hij. Het is echt mijn favorietje die elk jaar terugkomt. En helaas kan ik dit jaar zelf niet. Maar de Drag Race Bingo is er weer.
0: Bij het Wapen van Zandvoort zeker?
1: Dat kan bijna niet anders. Oh god, Ashley Knight komt weer. Die komt bingo doen. Oh. En ze is fantastisch. Ze maakt er echt een feestje van.
0: Zeker.
1: Zelfs als je niet van bingo houdt. Gewoon gaan. Gewoon doen. Het is leuk.
0: Ja, want eigenlijk is de bingo meer een beetje bijzaak.
1: Ja, precies. Ja, ja. Het is
0: gewoon een avondvullend... theater, cabaret.
1: Ja,
0: wat is het niet? Ze zingt.
1: Dat wilde ik net zeggen. Want naast het feit dat ze echt verschrikkelijk grappig is en echt binnen een seconde een nieuwe grap weet te verzinnen, zingt ze altijd verschrikkelijk mooie nummers.
0: Zeker.
1: Echt heel mooi.
0: En ze verkleedt zich elke keer. Hè?
1: Dat ook nog.
0: Die prachtige creaties komt ze elke keer aan.
1: Maar wat ik met de liederen zo mooi vind, is dat het is een avond van heel veel plezier en lachen. Maar ze raakt ook altijd toch eventjes een serieuze snaar over wat er nou zo belangrijk is aan de Pride ook bijvoorbeeld. En waarom we het doen.
0: Ja. Mooi.
1: Dus dat is super tof.
0: Hartstikke goed. Ja, en gelukkig blijven er toch altijd door de tijd heen mensen die dingen aan de kaak stellen door daar liedjes over te schrijven. Hè? Zoals Ashley Knight dat goed kan. En vroeger hadden we natuurlijk Robert Long. Die enorm fantastische protestliedjes uit de Hoge Hoed wist te toveren. En ik heb er eentje van meegenomen. Want dan denk ik, verandert er nou ooit eens wat? Het blijft toch altijd maar hetzelfde liedje, hè? En met het liedje van Mien, nou, daar kan je bijna niet overheen. Een protestsong van Robert Long.

0: Ja, ja, dat was Mien van Robert Long. En ja, ik nam gewoon even het heft over van Lea. Die aan het vertellen was over allerlei dingen die gebeurden op het Gasthuisplein. Omdat ik dacht van, hey, dat sluit gewoon even lekker aan op een liedje wat ik heb meegenomen. Terwijl
1: nou,
0: jouw bedoeling was om nog iets te vertellen, hè, wat daar gaat gebeuren.
1: Ja, we hadden allebei een ander bruggetje in ons hoofd. Jij was eerst. Jij was eerst. Ja.
0: Ik heb de knoppen.
1: Ja. Nee, ik wilde ook nog even vertellen. Ja. Ashley Knight natuurlijk bij het Wapen van Zandvoort.
0: Ja.
1: En wat daar ook nog gaat gebeuren is tijdens de Formule 1... van 21 augustus tot en met 23 augustus... staat er daar een supergroot scherm...
0: Ja.
1: Waar de Formule 1 ook op wordt uitgezonden, 3 dagen lang.
0: Okay.
1: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke tof... want je maakt er meteen helemaal een feestje van daar.
0: Ja.
1: Maar dan kan je dus meekijken.
0: Dat is hartstikke mooi. Lekker in de buitenlucht. Kijken naar een enorm scherm met de hele racerij. Ja. Dan kan je eigenlijk, welke plek is dan beter? Op de tribune, de hoofdtribune van het circuit of een plekje op het Gasthuisplein?
1: Nou, ik zou het wel weten waar ik zou gaan zitten. En er is natuurlijk één heel groot moment wat je eigenlijk niet mag missen. Nou. En dat is de bekeruitreiking.
0: Nee, dat is waar. En daar gaat iedereen natuurlijk naar kijken. Hè? Want wie gaat die winnaar worden van deze Formule 1? Natuurlijk hopen we stiekem allemaal op Max. Maar inmiddels heeft hij geduchte concurrentie gekregen. Vroeger had hij natuurlijk alleen Hamilton. Maar dat is niet meer. Dat is niet meer. Er zijn er meer waarvoor hij over zijn schouder moet kijken. Of tegen de kont aan. Dus wie gaat die winnaar worden? En dan? Ja. Als de winnaar bekend is.
1: Ja, precies. Naast dat je dus een hele toffe beker overhandigt. Krijg je die dit keer, omdat het de laatste keer is voor de Formule 1 in Nederland, moet ik eigenlijk zeggen. Wordt die overhandigd door koning Willem-Alexander.
0: Zo dan, zo.
1: Ja, en ze zijn met de familie natuurlijk al wel vaker gezien op het moment dat de Formule 1 bezig was.
0: Ja.
1: Maar ja, hij geeft de beker aan dit keer.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat is wel een hele eer, hè, als dat je gebeurt.
1: Nou, zeker.
0: Ja. Ja. Nou heb ik dus helemaal geen bruggetje naar een nummer.
1: Moeten we het nog even ergens anders over hebben? Kunnen we nog een bruggetje maken?
0: Nee, dus ik kies maar wat uit. We hebben hem net al een klein stukje gehoord dat hij wilde beginnen. Of nee, deze is ook leuk. Die van de Kik, een avond met jou.
1: Een avond met koning Willem-Alexander.
0: Oh ja, ja. Ja, daar nou... Misschien zijn de mensen die zeggen van als ik de keuze heb, dan zou ik dit nummer inderdaad opzetten.
1: Oh. Ja. Ik ben benieuwd.

0: Mag ik even snel mijn excuses maken naar koning Willem-Alexander?
1: Waarom?
2: Omdat ik hem als voorbeeld stelde dat alles beter is dan een avond met hem.
0: Nee, dat zei ik. Daarom wil ik mijn excuses maken.
2: Oké.
0: Als u luistert, meneer de koning, het is niet persoonlijk.
2: Nee, het was wel een grapje. Ja. Trouwens, je moeder heeft het wel meegemaakt een avond met de koning.
0: Oh.
2: Want toen die nog prins was, kwam die wel eens naar Zandvoort om te stappen. En een biertje te halen. En dat deed hij dus ook in de kroeg van je grootvader.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Ja, dus we hebben hem meegemaakt. Ja, daar kwam hij nooit alleen natuurlijk. Hij had altijd beveiligers bij zich. Dat dan wel. Dus, maar het was een gezellige, getapte prins.
0: Kijk.
2: Hij stond ook bekend als Prins Pils. En die reputatie heeft hij inmiddels wel achter zich gelaten. Ja, ja.
0: Ja.
2: We hebben nog 5 minuutjes, Lea. Wat heb je nog een kort berichtje? Of zeg je van, jongens, laten we maar doorstomen. Dat we in 2 uur kijken.
0: Nou, ik heb nog wel een heel kort berichtje. Is misschien ook wel leuk. Want morgen, zaterdag 15 augustus, is er ook een wandeling door het dorp. Met een gids. Hey. En er zijn nog enkele tickets te koop. Je kan ze bestellen op de website van het Zandvoorts Museum. Of bij de balie in het museum. De wandeling begint om 1 uur 's middags. En zal dus bij het Zandvoorts Museum zijn op het Louis Davidstraat 19. Mocht je nou die van morgen gaan missen, kan je ook nog op 29 augustus, 12 september, 26 september, 10 oktober en 24 oktober. Nou, dus plan genoeg. Je kan met een groep komen van minimaal 6 personen en maximaal 12 personen. De wandeling duurt 1,5 uur en kost €10 per persoon.
2: Ja.
0: Dus dat is misschien nog wel leuk om te doen. Kijk even op de website ook, want er zijn ook tours in het Duits eventueel.
2: Ja, die gaat om en om, geloof ik. Hè? De ene week is het de ene keer is het in Nederlands en de andere keer is het in het Duits.
0: Oog over Duits.
2: En ik zou zeker zo'n tour doen, want je krijgt allemaal ontzettend leuke dingen te horen over Zandvoort. Waarvan je soms met je oren staat te klapperen. Dat je denkt van nou, dat heb ik nou weer nooit geweten. Oké, we gaan het eerste uur afsluiten. Het zit er alweer op.
0: Jee.
2: En Leon, onze gast van strakjes, die is al binnen. Dus die gaat ons straks helemaal updaten over dingen die gebeuren achter de schermen. Waar hij gewoon meer over kan vertellen. Jazeker. Nou, we gaan er even uit. Blijf bij ons, pak even een kop koffie. En we zien en horen jullie straks. Of jullie horen ons straks terug. Moet ik zeggen natuurlijk. Na het nieuws en de reclameboodschap.
0: Tot zo.
2: Tot zo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de N9. Den Helder richting Alkmaar tussen Sint Maartenzee en Schorrel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan.

0: Ja, dit was Summertime, Ella Fitzgerald. En we hoorden natuurlijk ook Louis Armstrong met die ongelooflijk onvergetelijke stem. En ik had u beloofd, laten we eerst even beginnen met welkom te heten in de tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. Leuk dat jullie zijn gebleven op de afstemming. En we gaan er weer een gezellig tweede uur van maken, tevens laatste uur. En we gaan beginnen zoals we in het eerste uur al aangekondigd hadden met een gast.
1: Ja.
0: En onze gast vandaag is Leon van Es.
2: En waarom, goedemorgen.
0: Goedemorgen Leon. En waarom is Leon hier? We hebben het al een paar keer over die evenementen gehad die allemaal rondom de Formule 1 en in aanloop naar die Formule 1 georganiseerd zijn. En het mooie is, in tegenstelling tot vorige jaren, dat er een heel groot team is ontstaan vanuit de verschillende Zandvoortse media. Die gezegd hebben, kom op jongens, we gaan er iets moois van maken. En we gaan alle mensen, zoals we net al zeiden, die niet kunnen komen, mee laten genieten van gebeurtenissen hier. En Leon, die kan daar ons heel veel, zo niet, alles over vertellen.
2: Nou, alles is ook gevaarlijk, hè?
0: Bijna alles, maar een heleboel. Jij kunt ons een heleboel vertellen over hoe de totstandkoming is geweest en hoe dat nu gaat en wat er gaat gebeuren en wat jullie doel is. En dan mag je zelf invullen in welke volgorde je dat gaat doen. Want ik weet, als jij eenmaal gaat praten, dan kom ik er niet meer tussen.
2: Maar laten we even vooraan beginnen. We beginnen natuurlijk zondag met de beroemde zeepkistenrace. Dat is natuurlijk een ontzettend leuk.
0: Toch zondag?
2: Aanstaande zondag. Hè?
0: Ja, okay.
1: Was hij wel zondag?
0: Ja, jij zei zaterdag.
2: Ja, zondag. Heel leuk initiatief natuurlijk. Dat is echt te gek. En Het was op een bepaald moment toch een beetje, kwam bij Zandvoort in Zuid vandaan van, kunnen we met elkaar niet wat doen? Nou, toen kwamen ze bij ons, bij Old FM terecht, bij Marcus, mijn persoon en nog wat andere mensen die daar op de achtergrond mee deed draaien. Van, ja,
0: je hebt even voor het beeld van onze luisteraars, je noemt even heel snel Old FM, maar Old FM is natuurlijk een soort afsplitsing.
2: Het is Old FM Productions. Het is eigenlijk gewoon een clubje van een paar mensen.
0: Ja.
2: Die gewoon de techniek kunnen verzorgen. Zowel geluid als beeld van programma's.
0: En dat gebeurt al heel lang in de studio van ZFM.
2: In de studio met Alternative FM natuurlijk.
0: Ja, Alternative. Die wordt door hen ondersteund.
2: Dat wordt door ons. En
0: dus daar kennen de meeste mensen ook hen wel van?
2: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die ons daar al van kennen.
0: Ja.
2: En daarna zijn we ook andere dingen gaan doen. We hebben Zandvoort Kiest gedaan, dat we met 4 camera's er gestaan hebben.
0: Ja.
2: En we zien dat gewoon een beetje groeien. Dat er best wel behoefte is om ook, zeg maar, beeldproducties te maken. En ja, wij zijn een hobbybedrijfje. Hè? We doen het in principe om niet.
0: Vrijwillig.
2: Krijgen wij een vergoeding, dan gaat de vergoeding in de pot. Want dan
0: moet natuurlijk ook weer geïnvesteerd worden.
2: Ja, dan wordt er gewoon weer een nieuwe camera aangeschaft. Ja, of een nieuwe switcher of een nieuw
0: Even voor de mensen thuis. Jullie hebben geloof ik ook de nieuwjaarsconcerten gedaan.
2: Nieuwjaarsconcert.
0: De culturele avond in de kerk hebben jullie meegedaan met uitzenden. En dat is ook al een samenwerking geweest van Alt FM met Zandvoort Insight. En
2: in dit geval dan de Pride.
0: En
2: dan praat je in dit geval wat meeste dan met Fred. Hè?
0: Ja.
2: Onze, wat is die, burgemeester, Paulus Loot. Ja, maar op, hè. Hij is ongeveer alles. Ja,
1: wat is hij niet?
0: Ja. Hij is nog geen Eskimo geweest, dan hebben we het gehad.
2: Ja,
0: dat zijn projecten waar jullie al mee aan de slag zijn geweest. En wat dan via een stream. Kunnen mensen dan meekijken en echt op met een hoogwaardige kwaliteit? Hè?
2: Dus absoluut, dat is wel een garantie. Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met Marcus.
0: Ja.
2: Marcus is natuurlijk, het moet goed, want anders gebeurt het niet. Klaar.
0: Ja, dat is
2: dat
0: zo.
2: Is, zo simpel
0: We hebben
2: is het.
0: Vroeger al met Marcus het genoegen mogen hebben om radio live uitzendingen te maken. Toen met
1: Rapalje in de lichtfabriek.
0: In de lichtfabriek. Ja. Die waren hier bij Zandvoort Draait Door in een programma van Ruud Jansen en Charles Duif en mij. En toen was het van... ze treden vanavond op in de lichtfabriek. En toen Marcus toen... Zullen we het uitzenden? Ja, gaan we doen. En toen hadden we nog een heel team van techniekmensen. Allemaal alles in een busje. Huppakee naar de lichtfabriek en uit.
1: Ja, en
0: hartstikke leuk.
1: En ja. Om inderdaad weer in te spelen op... Bij Marcus moet het altijd ook wel heel goed. Er staat mij ook nog iets van bij. Dat hij toen nog een heel stuk omhoog geklommen is... bovenop de lichtfabriek. Om de zender daar beter af te stellen.
0: Ja, zeker. Ja, levensgevaarlijke situatie.
2: Ja,
0: maar wat goed
2: daar
0: om schiet
2: je niet van terug, hoor.
0: Nee, dat kan je aan Marcus wel overlaten. Ja. Die is wat dat betreft heel perfectionistisch.
2: Ja. En daarom wordt het ook leuk. Ja. We werken even... voor zondag ook nog samen met Eurosound. Dat is geluidsspecialisten uit Haarlem. Ja. Dat zijn vriendjes van allemaal een beetje van elkaar.
0: Ja.
2: Omdat, ja, daar draai je dus ook weer met draadloos video. Want hoe moeten we anders vanaf het Raadhuisplein naar
0: met
2: boven
0: kabeltjes.
2: In de Oranjestraat de boeren elkaar? Nee. Dus het hele punt is dat zo langzamerhand ontstaat er een omgeving, een technische omgeving, die misschien met goedkopere apparatuur werkt dan de NPO, maar in principe wel gelijkwaardig qua techniek.
0: Kan je wel
2: dus de manier waarop we bezig zijn.
0: Kan je wel zeggen.
2: Hè, draadloos, met touwtjes. En af en toe, ja, in de kerk liggen een paar honderd meter kabel. Maar in dit geval kan je niet met kabels werken.
0: Nee, want, op straat niet. Hè? Want je hebt het dan in dit geval heb je het over die zeepkist erin.
2: Ja, over die zeepkist erin. Ja.
1: Rijden ze er ook nog eens overheen? Moet je ook niet
2: doen. Dus we staan... ik sta zelf dan met een camera, hoe heet het, in de muziektenten. Dus ik zie ze recht op me afkomen. Ik hoop dat ze wel op tijd de hoek omgaan, hoor.
0: Ja,
2: ze niet door de hoek bij mij binnen waaien. Maar,
1: anders is het ook wel weer een mooi beeld.
2: Ja, ook dat.
1: Ja.
2: Daar heb je gelijk in. En ik denk dat dat gewoon heel leuk is. En het is natuurlijk toch best wel een hoop mensen die gewoon niet overal naartoe kunnen. En dan is het heel grappig dat je dat gewoon... of op de stream bij Zandvoort Insight. En het wordt ook aangeboden aan Gilles en aan iedereen die het wil uitzenden.
0: Oh, dus het kan ook eventueel... zou je het kunnen vinden als je dat wil bij de Zandvoortse Courant?
2: Ja, hoor.
0: En misschien bij
2: misschien
0: ZFM.
2: Misschien bij ZFM. Dus
0: iedereen kan het oppakken.
2: Ja, iedereen kan het oppakken. En we houden rekening met al die facetten. Dat ook daar, als je met muziek begint... jongens, denk erom, doe fragmenten... of zorg er in ieder geval voor dat je geen rechte gedoe hebt.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, dat is bij de race denk ik niet zo in vragen.
1: Nee.
2: Er zijn allerlei leuke dingen die gebeuren.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen, net kwam er nog een berichtje... dat ook de burgemeester, die loopt nog even tijdens de keuring rond daar.
1: Oh, kijk.
2: Dus die gaan we ook nog even vragen van... hoe
0: even
2: is dat nou?
0: Hè? Ja.
2: Hoe is het nou dat zwarte gat wat op 24 augustus gaat ontstaan... als we geen Formule 1 meer hebben?
0: Ja.
2: Nou ja, dan komen er altijd weer andere dingen. Maar dat is weer heel leuk om te luisteren naar het interview met... Robert, de CEO van Circuit. Want die vertelt daar gewoon weer hele leuke dingen over.
0: Kijk. En dat wordt ook uitgezonden
2: dat
0: op
2: wordt
0: die
2: ook
0: zondag.
2: Uitgezonden. Nee, en, die wordt zondag niet uitgezonden.
0: Oh.
2: En dan kom ik vanzelf terecht in het racecafé.
0: Oké.
2: Okay. Ja, want ja.
0: We laten nu dus de zondag
2: even de zeepkist race, want we kunnen er niet zo gek veel van vertellen.
0: Nou ja,
2: het zijn gewoon
0: misschien...
2: allemaal hele lieve, leuke, aardige mensen die in allerlei voertuigen zich naar beneden storten. En ja.
0: Maar misschien toch nog even voor onze luisteraars. Dus die zondag, het begint om?
2: 2:00.
0: 2:00. Beginnen jullie ook?
2: Dan beginnen wij om 2:00. Ja, het begint
0: eigenlijk programma.
2: Op het plein begint het al eerder met de keuringen.
0: Ja. Ja.
2: Maar ja, om 2:00 keuringen te laten zien, dat wordt zo. Dus wij beginnen zo rond 2:00.
0: Ja.
2: En dat gaat door totdat het afgelopen is.
0: Ja. Ja, ja. En heb je een link die je nu op zou kunnen? Of zeg je van mensen die
2: maar
0: even
2: gewoon
0: naar YouTube?
2: Ja, ga naar YouTube en ga naar Zandvoort Insight. En er komt wel wat. Daar kun je duidelijk zien, dat is al aangegeven. Dan kan je zo op klikken en je bent binnen.
0: Ja, okay.
1: Ja, want ik heb hier mijn speakbriefje natuurlijk even liggen. Inderdaad wel heel leuk met het begin vanaf 2:00. Dat is echt een voorbeschouwing. Hè? Dus jullie gaan alvast even wat bespreken, kijken. Dus je komt al helemaal in de sfeer. En dan om 3:00 echt de opening en de race. Dus dat is ook wel heel leuk. Je krijgt in dat eerste uur alweer heel wat informatie.
0: Dan kan je echt de sfeer proeven.
2: Ja,
0: dat
2: gewoon
0: kom je niet
2: even,
0: meteen. Leuk.
2: Ja, het moet gewoon... Dat is wel belangrijk. Je kan wel wat uitzenden, maar je moet er eigenlijk toch altijd weer een leuk programma van maken.
0: Zeker. Ja.
2: En ook,
0: het moet wel boeien, hè?
2: Ja, daarom. Het moet gewoon leuk zijn.
0: Ja.
2: En je ziet dat als je dat dan samen kan doen. Hè, wat ja. ik net al zei over dat interview met Robert van Dijk, ja. Overdijk van het circuit. Dat is dan weer gemaakt door, dus gefilmd door Ger.
0: Ja.
2: En het interview is van Hans.
0: Ja.
2: Dus daar ga je weer een soort samenwerking met ZFM creëren.
0: Weer een andere kant op.
2: En dat, dat staat ook in de aankondiging dat er bijdragers zijn van ZFM, maar ook van Alternative FM.
0: Ja. Ja.
2: Want
0: ja.
2: we draaien alleen maar muziek van Zandvoortse dames die dan wel in de studio, dan wel in de kerk gestaan hebben, waarvan we zeker weten
0: ja.
2: dat het eigen nummers zijn.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dus ja. we schijnen ook om 2 uur een nummer van Lea te draaien. Ik ken dat verder niet zo goed hoor. Maar
0: ja, ik wel. Lea, ja, Lea Rebecca. Bons,
2: oh. ja. Die heeft ook het eerste nummer gemaakt. En nou, dat knippen we uit de versie die we hebben van de kerk. En die zenden we dan uit.
0: Ja.
2: En we hebben Bodien en we hebben Wendy. En zo hebben we een, dat zijn de 3 belangrijkste, ja, denk ik.
0: Leuk.
2: En die laten we dan horen.
0: En wanneer is dat te bezien? Of nou, kan dat, je dat altijd kijken?
2: Ja, nou, dat gaat, wat is het? 22 augustus, hè? Dat is de zaterdag.
0: Ja.
2: Van 2 tot 5.
0: Ja.
2: En dat wordt uitgezonden vanuit Cosmico.
0: Ja.
2: Hè, dus een van de beachclubs. Nou, iedereen weet wel ongeveer dat is met dat streepjes dak, weet je wel. Dat
0: ja, en hij staat een beetje scheef, hè?
2: Ja, hij staat een beetje scheef. Uh-oh. Dat is de enige die scheef
0: maar
2: staat,
0: dat is ook Cosmico Beach is ook waar de Pride feest heeft gehad,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. En daar zitten we, daar staan vooraan, links vooraan staat daar een... ja, zeg maar een soort, wat is het, een oude garage volgens mij. Een aantal keten naast elkaar.
0: Ja.
2: En dat is groot genoeg. We doen, als het mooi weer is, een deel van de interviews gewoon buiten van mensen die langskomen.
0: Ja.
2: Nou, daar komen interviews langs van met de burgemeester, met Jantje Lammers, met Robert Overdijk. Live komt Fred Rozenhart, die komt nog even langs van waarom is er geen regenboogauto of zoiets.
1: Ja, dus, god. Ja. Nou, waarom is er geen regenboogauto?
2: We moeten hem uitzetten, want anders praat hij daar gewoon een half uur mee vol. Nou, en zo maken we een gevarieerd programma. Waar we gewoon de leuke dingen voorbij willen laten komen over wat er allemaal rond die F1 gebeurd is. En misschien ook dan wel een stukje toekomst. Hè? Dus dat we al iemand kunnen strikken die wat meer kan gaan vertellen over de e-races die gaan komen.
0: Ja.
2: Dus dat is een ander aspect. Ook dat komt weer een beetje bij Robert tevoorschijn. Ik denk dat het gewoon... En iedereen mag ook gewoon eens even aankomen waaien. Loop even naar beneden.
0: Je hoeft niet uitgenodigd te worden als je denkt van... Ik ben nieuwsgierig, ik ga eens kijken wat daar gebeurt.
2: Ja, ik kom gewoon even kijken.
0: Gezellig. Zaterdag van 2 tot 5 is dat,
2: 2 tot 5 bij Cosmico. En ik denk dat dat een heel leuk programma gaat worden.
0: Dat denk ik ook.
2: En hier zie je dus hoe leuk een samenwerking kan werken... tussen Zandvoort en Zij, tussen ZFM, tussen AltFM... en dan AltFM Productions, die gewoon zorgt dat het weer uitgezonden wordt.
0: Je versterkt elkaar, hè? Je versterkt elkaar.
2: Ja,
0: en je bouwt mogelijkheden op die voor 1 organisatie misschien niet mogelijk zijn.
2: Ja.
0: Maar met elkaar wel.
2: Met elkaar kan je. Ja. Het is ook een beetje een toekomstbeeld.
0: Ja, en fantastisch.
2: We merken het nu meer. Ik weet dat Marcus in het verleden een keer een toneelstuk heeft opgenomen.
0: Ook dat
2: heel toevallig staat het nu weer op mijn computer. Want we gaan het monteren. Maar zo'nzelfde situatie gaat ontstaan bij de Krocht. Waar worden we ook al gevraagd van... nou, misschien komt er een programma langs wat mensen willen... of film willen hebben. Nou, dan kunnen we dat verzorgen.
0: Ja.
2: En ik zei al, we zijn een vrijwilligersorganisatie... maar niet altijd kunnen we alles gratis doen. Er moet op een bepaald moment... je loopt met een ongelofelijke berg techniek te sjouwen.
0: Ja.
2: En het wordt steeds meer. De koffers worden steeds groter en zwaarder.
0: Ja.
2: En er gaan ook dingen onderweg kapot. Er moet wat vervangen worden. Ja. En,
0: dat
2: zijn eigenlijk... Ja. Min of meer zeggen wij van... We doen een stukje verhuurprijs voor de hardware. En voor wat we zelf doen.
0: Ja, dat
2: is onze hobby. Dat is onze lol van het bezig zijn.
1: Ja, maar je moet het natuurlijk wel vol kunnen houden.
2: En dan daarom.
1: En bedrag gaan.
2: Nou, er komt binnenkort... we gaan ook weer even roepen dat we weer wat mensen nodig hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dan willen we niet gewoon vrijwilligers hebben... maar we willen mensen hebben die ook zeggen van... we willen er wat van leren. Dus we gaan een traject aanzetten dat je vrijwilliger kan worden bij het team... waarbij je dan ook leert presenteren. Waarbij je ook een stukje techniek leert. Waarbij je ook camera leert. Dat je dus een stap kan maken om gewoon op een leuke manier mee te draaien.
0: Nou.
2: Want het is best lastig. Hè? Je weet hoe het is. Hè? De grote grijze golven zijn nog steeds aan het vrijwilligen.
0: Ja.
2: Maar ja, er moet toch een nieuwe blonde golf gaan komen. Die wat meegaat. Nou ja, het mag ook wat zijn. Nee, ja.
1: Maar in dit geval, idee...
0: Ja, jongerengolf.
1: Ja, dit idee vind ik heel goed. Je hebt heel veel jongeren die willen natuurlijk heel graag een creatieve sector in. Maar 9 van de 10 keer als iemand die een creatieve sector in is gegaan... weet je van tevoren eigenlijk helemaal niet 100% zeker wat erbij komt kijken. Nee. Dus mocht je nou het heel leuk vindt of in je gedachten heel leuk vindt dat je denkt, oh, camerawerk of presenteren, dit is wel de manier om daarachter te komen. Hey, hoe werkt dat dan precies? En hey,
0: kan ik dat? Kan ik dat?
1: Daar kan ik
2: het gebeurt live, want je draait gewoon gelijk mee.
1: Ja, precies.
2: Hey, je gaat met, om zoals gezegd, met de billen bloot, want je moet gewoon meedraaien. Ja. En daar leer je het meeste van.
0: Absoluut.
1: Zeker. En mocht je door willen gaan, ook meteen mooi voor je portfolio.
0: Zo is het heel goed voor je cv.
2: Dat had ik wel aardig voor je cv'tje.
0: Dus zeker.
2: Ik denk dat het best hele leuke mogelijkheden biedt. En wat ik al zei, hè, dus het racecafé. En dan krijgen we daarna, we hebben provinciale verkiezingen. En dan zullen we het niet op het strand doen. Maar dan zullen we gewoon een leuke locatie kiezen. En dan gaan we gewoon politiek. Want
1: kijk,
2: ik denk dat het heel belangrijk is dat we bijvoorbeeld ook vertellen hoe belangrijk die provincie is voor een dorp en voor een stad.
0: Zeker.
2: Want ze hebben verdomde veel te vertellen.
0: Nou ja, je ziet het nu dus met die zeeweg. Dat heleboel mensen gaven in het begin de gemeente de schuld. Waar zijn jullie mee bezig? Nee, gemeente, dat is van de provincie.
2: Dat is van de provincie.
0: En dan gaan mensen toch een realisatiemoment krijgen. Van ja, wacht even, hebben die knakkers echt zoveel te vertellen? Ja, dat hebben ze.
2: Maar het is
0: dus
2: ook...
0: als je daar ook je stem in uit wil brengen... zodat ook jouw stem vertegenwoordigd wordt bij de provinciale staten... dan zal je toch moeten naar de stemhokje
2: moeten. Daar zou je wel moeten gaan stemmen. Daar zou je wel moeten gaan komen.
0: En anders mag je niet meer klagen.
2: Ja, en juist. Dat vind ik dus ook. En hetzelfde is, maar volgens mij zitten er ook nog de verkiezingen van de waterschappen gelijktijdig bij en dat soort dingen meer. En die mensen hebben geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
2: En dus dan gaan we op die manier ook weer een leuk programma maken. Waar met deels uitleg, maar ook wel op een leuke manier. Hè? Dus dat het niet zo'n statisch praatprogramma wordt.
0: Ja.
2: Nou, zo, volgend jaar komt de Dutch, de KLM Open weer naar de Kennemer.
0: Ja, de golf, hè?
2: De golf. Ja, nou, hoe leuk is dat om daar ook gewoon aandacht aan te besteden.
0: Dus zeker.
2: We kijken gewoon zoals het vroeger ook was. Hè? Dus dat je met een klein team gewoon naar binnen kan. En dat je daar gewoon publiek kan interviewen. Dat je gewoon Nederlandse amateurs kan interviewen.
1: Ja.
2: Dat we even met Joost kunnen praten. Dat gaat best wel lukken. Als die...
0: Joost Luiten.
2: Ja, natuurlijk. Gaat best wel lukken. Dat is toch een soort halve Zandvoorter.
0: Ja, kan je wel stellen.
2: Ja, toch. En dan is dat weer ontzettend leuk. En we hoeven niet op het...

0: de battles. Hè? Nou, als je op een bepaald moment... veronderstel nou dat je niet meer verder kan... dan kan je wel op deze manier verder. En dat is natuurlijk ontzettend leuk.
1: Ja, zeker.
2: Nou ja, en tof dat jullie dan dus zulke diverse dingen ook aanpakken. Dus het is niet alleen maar entertainment. Dat is
0: nee,
2: ook,
0: maar gewoon als je iets doet... ja, het mag, je moet de belangrijke dingen ook niet voorbij gaan. En je ziet hoe leuk dat was met Zandvoort Kiest. Ja. De manier waarop dat gebeurd is. Ja. Dat is toch een heel leuk programma geworden.
1: Het was heel geweldig, ja.
0: En er is behoefte als je dan ziet hoeveel mensen daar toch naar kijken. Ja. Hoeveel mensen daarmee bezig zijn.
1: Ja,
0: ja denk ik dat we het met elkaar goed doen.
1: Nou, dat denk ik ook. En ik ben blij dat het... er zijn al heel veel keren van die plannen opgeworpen en besproken. En het is nooit uit de verf gekomen.
0: We doen het nu gewoon.
1: Dus ja, ik ben heel blij dat het nu eindelijk zo ontstaan is, die samenwerking. En ik hoop voor jullie dat het zijn vruchten gaat afwerpen. En ik hoop nog meer voor jullie dat er nu opa's, oma's, moeders... en zelfs jeugdigen of kinderen zitten te luisteren... die denken van, hé, wacht eens even, want dat is wel een droom van mij... om te leren hoe je een camera moet bedienen om te filmen... of om te presenteren, of om de techniek erachter te doen. Of, jongens, meld je aan bij...
0: Oh, dat kan gewoon al bij, hoe heet het? Wat zou het handigste zijn?
1: Zandvoort Insight?
0: Ja, Zandvoort Insight.
1: Die is misschien het makkelijkst bereikbaar.
0: Roy is wel de coördinator in dit geval.
1: Kijk. Dus mocht je het leuk vinden en die uitdaging aangaan... om te leren hoe je reportages moet maken, live... en dan kun je je dus aanmelden bij Zandvoort Insight... ter attentie van Roy van Buringen. En die zorgt dan wel dat het in het team besproken wordt. En dan krijg je vanzelf een uitnodiging... als je even je contactgegevens bij Roy van Buringen achterlaat... met vermelding van dat je vrijwilliger wil worden voor de...
0: Voor het team.
1: Voor het team van de rechtstreekse uitzendingen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Nou, ik hoop dat iedereen volgende week een ontzettend leuke week heeft.
1: Nou,
0: dat het mooi weer mag blijven. Ietsje minder warm.
1: Ja, het wordt wat minder warm. Dus dat is helemaal niet zo erg.
0: Dat is helemaal goed.
1: Voor de coureurs is het natuurlijk verschrikkelijk als het zo heet is.
0: En dat het gewoon een leuk feestje wordt in de Halterstraat op het Gasthuisplein. En weet ik waar we allemaal leuke dingen gaan doen.
1: Dat gaat zeker leuke
0: dingen worden. En wat ik al zeg, kom even langs bij Cosmico.
1: Hartstikke
0: kopje thee kan je krijgen, weer een biertje, zou je zelf moeten betalen.
1: Ja, dat is logisch, dat snappen
2: en, we. En de presentatoren willen soms ook wel een biertje, als je dan toch gaat halen.
1: Ja, neem dan voor de... Ja. Nou, Leon, ik denk dat we alles wel zo'n beetje hebben
0: besproken. Ja, dankjewel, dat we even mogen roepen.
1: Ja, nee, hartstikke fijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat dit de ether ingaat. Want ik denk dat mensen niet beseffen wat er allemaal nu in gang is op het mediagebied. En dat we een hele leuke toekomst tegemoet kunnen gaan.
0: Als we het zo samen blijven doen, dan gaat het helemaal goed komen.
1: Ja, maar daar zijn mensen voor nodig. Er is geld voor nodig. Dus ben jij diegene die wil helpen? Ben jij diegene die zegt van ik ga dit sponsoren?
0: Kom op.
1: Zodat het goed op het juiste niveau blijft en kwaliteit kan bieden. Neem contact op met Zandvoort Insight. Leon, hartstikke leuk dat je bent gekomen. En we zijn weer helemaal op de hoogte.
2: Zeker.
1: En we zorgen dat we zondag om 3 uur daar staan. En proberen we in beeld te komen.
0: Hartstikke goed. Ja, dat zal wel lukken. Hè? Ja. Okay.
1: En zaterdag ook natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Veel plezier. Doei.

0: Ja, jullie luisterden naar Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. En ik kijk even naar Lea, want Lea,
1: ja,
0: je wilde heel graag nog iets vertellen, geloof ik.
1: Echt?
0: Niet?
1: Oh.
0: Dat dacht ik. Geen nieuwtje meer?
1: Nou, in ieder geval niet.
0: Nou ja, weet je, denk er even over. Nou, dat hoeft ook niet per se. Nou, er was toch heel veel over te vertellen, zei.
1: Oh, er is echt wel heel veel nog.
0: Noem even een paar dingen op dan die de mensen niet moeten missen. Heb je die bij je?
1: Ja, ik heb hier een hele lijstje even kijken waar we het allemaal over gehad hebben. Oh ja, dat is misschien ook wel een leuke. Want op 19 augustus is er een Zandvoorts jeugdfestival.
0: Nou, hier moet je horen. Kijk, dat is toch fantastisch. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, wel weer op het Gasthuisplein. Het wordt een drukke boel daar. Echt een ontmoetingsplek voor jongeren tijdens het Zandvoorts jeugdfestival. Verwacht muziek, entertainment en speciaal georganiseerd voor de jeugd van Zandvoort. En de vele jongere bezoekers natuurlijk die in deze periode in het dorp zijn. We hebben verschillende artiesten op het podium daar. En online sterren ook. Dat is natuurlijk voor de jeugd echt een heel groot ding.
0: Oh.
1: De bekende TikTokkers en Instagrammers.
0: Die zijn
1: en YouTubers. Ja, daar staat dus niet precies bij welke. Dus dat is
0: nog een verrassing. Ja.
1: Maar ja, dan zijn ze in ieder geval ineens niet alleen op je scherm, maar gewoon live in Zandvoort.
0: Nou, ongelooflijk, wat goed.
1: Ze worden binnenkort bekendgemaakt, trouwens, zie ik hier. Via de website en de social media kanalen van het Zandvoort Race Festival.
0: Oké.
1: Maar je mag daarheen komen om mee te zingen, te dansen, foto's te maken. Of natuurlijk gewoon samen met je vrienden en vriendinnen een leuke avond te beleven.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Jongens, we gaan allemaal dansen. Dansen aan zee, dan weliswaar op het Gasthuisplein. Maar hou die website in de gaten. Hè? Wat zei je ook alweer? Hoe heette die?
1: Even kijken. Dus de website en de social media kanalen van het Zandvoort Race Festival.
0: Racefestival.nl. Ja. Hou het even in de gaten. Dan weet je straks wie er allemaal komen. Maar dat wordt maar een feest. Dansen!

0: Let Some Air In van Alan Clark. Ja, die titel heb ik al een aantal keren geroepen de laatste tijd, hoor. Lekker wat frisse lucht. Ah. Oh, jongens, daar zou ik wat voor over hebben. Ja, Let Some Air In. Ja, dat nummer wordt niet veel gedraaid. Terwijl ik vind het een heerlijk nummer om naar te luisteren.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Je kan er toch niet bij blijven stilzitten?
0: Dat bedoel ik maar, ja. Wat mij betreft hadden ze ook Alain eigenlijk wel naar het dorp mogen halen.
1: Nou, ja.
0: Ja, toch?
1: Maar ja, moet hij er ook wel zelf zin in hebben natuurlijk.
0: Dat is waar. En tijd voor hebben.
1: Ook.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, er komt nog een andere tijd aan. Want nadat de Grand Prix, het circus, is opgedoekt... gaan er toch weer een heleboel andere dingen gebeuren op het circuit. En wat eigenlijk heel leuk is, dat is een fantastisch weekend evenement. Echt geweldig. Wat ook nog eens een keer gratis toegankelijk is. En ja, het is. Lea die gaat je straks even de data opnoemen. Zeker. Maar het gaat om de Grand Prix Elite. Dat, ja, dat is misschien wel een bekende naam voor de fans van de Porsche Supercup. Maar de GP Elite doet veel meer. Ze biedt autoliefhebbers de kans om verschillende trainingen te volgen. Bijvoorbeeld rijvaardigheid of een driftcursus. Volgens mij zit ik nou iets te lezen wat ik helemaal niet wil lezen. Nee hoor, dat wil ik helemaal niet lezen. Wat wilde ik dan lezen? Nou, ja, ik dacht dat ik informatie hier had staan over dat weekend. Maar dat is dus niet. Even
1: nee,
0: kijken.
1: Maar daar zat ik ook al naar te kijken.
0: Ja, dat is er niet, hè?
1: Er is nog weinig over bekend. Het enige wat we wel kunnen vinden en wat... wel bekend is in ieder geval dat het circuit niet stil ligt. Alleen maar omdat de Formule 1 niet meer komt op een gegeven moment. Want van 18 tot en met 20 september staat het dus in het teken van pure snelheid, GT's en de internationale raceklasse.
0: Ja, nou, nu heb ik wel een stukje wat...
1: Kijk!
0: Ja, het gaat namelijk om de Benelux Open Races. Dat is op zaterdag en zondag. Vrijdag is die GT dan.
1: Ja.
0: Die GP en zaterdag en zondag. De Benelux Open Races. Ja, die komen naar Mascot Circus Zandvoort. Ja, en die zijn onderdeel van onder andere kampioenschap van de VW Fun Cup Benelux. En die klasse doet 7 verschillende circuits aan in de omgeving van de Benelux. En in Volkswagen Beatles, nou dan moet je nagaan, die Beatles, de racen deze coureurs een 8 uur durende race over het circuit in de Duinen van Zandvoort. Nou, het is echt, ja joh, het is echt een heel leuk evenement voor alle autoliefhebbers. Maar zeker als je fan bent van de kever van Volkswagen. En dat zijn wij. Want dat hebben we van jongs af aan meegekregen door mijn vader die altijd kevers had. Nou, tijdens dit evenement is circuit Zandvoort vrij te bezoeken. Je kan de auto's voorbij zien racen vanaf het lange rechte stuk. En daarnaast kun je het bezoeken van het circuit combineren. Nou ja, natuurlijk met de simwedstrijd bij Race Square. En je kan natuurlijk altijd een cool drankje, lekker hapje halen bij de Mickey's Bar. Maar dat is dus die Benelux Open Races op zaterdag en zondag. Moet ik weer even terug voor de informatie. 12 en 13 september van 8:30 ochtends tot 5:00 smiddags. En de dag ervoor, op 11 september, hebben we een RA Performance. En tijdens die track days dus van RA Performance is circuit Zandvoort ook vrij te bezoeken.
1: Ja, wel even, want wij hadden het denk ik over 2 verschillende dingen ook weer hier.
0: Is dat zo?
1: Ja, want inderdaad, de Benelux Open Races zijn op 12 en 13 september.
0: Ja. Ja.
1: En van 18 tot en met 20 september is er
0: ook wat?
1: Ja, ja. Dan staat Zandvoort volledig in teken van GT's en de internationale raceklasse weer. En dat sprintweekend, daar moet je wel voor betalen.
0: Even kijken hoor, ga ik met je meekijken.
1: En de Benelux Open Races.
0: Oh, wacht even. Ja, ik zie het. Ja. Ja, dat moeten we ook even benoemen. Ja, zie die GT World Challenge Powered.
1: Maar er is zoveel aan de hand dat je het gewoon door elkaar gaat halen.
0: Ja,
1: het blijft
0: wel.
1: Gewoon een drukte van je welst hier in Zandvoort.
0: Ja, kan je, dat wij dat door elkaar gooien, dat kan je aan ons wel overlaten hoor. Dat we langs elkaar heen zitten te praten. Ja. Ja, we hebben er ook niet zo heel veel verstand van. Dat scheelt
1: ook. Dat is ook zo. En ja. anders hadden we het nooit over die Benelux Open Races gehad. Want dat is toch echt wel super tof.
0: Dat is heel tof. Dat is heel tof. En ik ga er zeker naartoe. Want het keverhart begint toch alweer een beetje te kloppen.
1: Precies.
0: Dus ja, let's go.
1: Daar ging het gewoon om. Hè? Jij denkt, doei, ga eens weg met je GT's. Ik heb dit gezien. Kever.
0: Ja, zo is het. Hé, hey, moet je horen, we hadden nog wat beloofd aan onze luisteraars.
1: Is dat
0: wat,
1: zo?
0: Ja, we hadden het over die zonsverduistering. En toen ben ik vergeten om daarom in te springen. Maar ik had al gezegd, van, ik heb een maanliedje meegenomen.
1: Dat klopt.
0: Ja, en die gaan we toch even draaien, want we laten Frankie niet in de kou staan. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra.
1: Mooi.
0: Ja, zeker.

0: You.
1: Ah, zo lief. En dan wijzen naar mij, hè, als hij dat roept. Ja, ja, ja. Oh, we houden zoveel van elkaar.
2: Oh, wat
1: ja, is ja, ja. Zeg maar, lieve luisteraars en kijkers. We hebben nog maar ruim 6 minuten. Want de 2 uur zit er alweer op. En ja, ze zijn weer voorbij gevlogen.
2: Het gaat hard.
1: Het gaat zeker hard. Het gaat zeker hard. Ja, we hopen, we gaan het zo afronden met muziek. En dan gaan wij weer onze wegen. En ik wil Lea ontzettend bedanken dat je hebt willen helpen. Het is toch altijd gezelliger met z'n tweeën.
2: En sowieso.
1: Dan dat je in je eentje zit voor zo'n programma. En natuurlijk zijn we er over 2 weekjes weer. Dan weer met Hanny en Beb bij Leven en Welzijn natuurlijk. En dan komt er ook weer een conferentie van Hanny.
2: Ja.
1: Ja, die gaat vast wel weer wat leuks schrijven. Dat gaan we natuurlijk weer op onze Facebook-site zetten. Dus jongens, hou die Facebook-site in de gaten. Hè. Even geen rust aan de kust op Facebook. Ga ons volgen en dan hoef je nooit meer wat te missen. En ja, voor al het andere nieuws van Zandvoort en om de programma's raad ik je aan om de ZFM-app te downloaden in de Play Store. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en kijken. We zien en horen elkaar weer over 2 weekjes. En we hebben het hartstikke leuk gevonden.
2: Nou,
1: toch?
2: Zeker. Ja, en ja, alvast natuurlijk een hartstikke fijn aankomend weekend. Maar ook een hartstikke fijn Formule 1 weekend.
1: Zo is het.
2: Zo, ga ik dacht genieten. Even dat ik moest niezen. Sorry.
1: Ga genieten van alle gezelligheid hier in Zandvoort. Het is de laatste keer, jongens. Dus ik zou zeggen, neem het ervan.
2: Zeker.
1: Tot over 2 weken. Bedankt.
2: Dag. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de midden.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op die snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat over vergunningen van boeren. In een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen zijn 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden met de veerboot naar Engeland. De migranten en de Turkse vrachtwagenchauffeur zijn opgepakt. Alle inwoners van de Duitse plaats Gij, op 25 kilometer van de grens met Zuid-Limburg, hebben hun huis moeten verlaten vanwege een grote natuurbrand. De autoriteiten waarschuwden voor extreem gevaar. En het weer zonnig en 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Voor Den Oever is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 10 minuten. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen twee mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59, waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan

congres. De brandweer is in Almere uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden er ook explosies gehoord. Het weer zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Morgen koeler met bewolking en kansen op een bui.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Breukelen 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A4 daarna richting Amsterdam is dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Omrijden kan via de A5 en de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Door een datalek bij het UMC Utrecht liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om boekingsgegevens van een gastenverblijf waar naasten van patiënten kunnen logeren. En niet iedereen werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Het weer langs de kust koelt het inmiddels wat af. Elders is het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen mogelijk een bui. Later zon en een graad of 27.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Breukelen 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van de Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: You ever heard about that thing?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan. Om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

Names like

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardé, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardé werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardé er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardaye, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardaye werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.